Dit is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom. Jawel, dit is Dr. Klang en Doom. Hou op met het stomme gezang. Ik bedoel gezien. Ja? Ja, wat nu? Ja. Wat dan? Oh ja. Back to where I should have always been.

0: Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter...
1: To Framework Afield.
2: Framework is a show consecrated to field recording and its use in composition. Field recording, phonography, the art of sound hunting. Open your ears and listen.

0: 80,000 square feet poker room, multiple restaurants.
1: Sonic Ethnography.
2: Sonic Ethnography.
1: Sonic Ethnography.
3: Sonic Ethnography.
4: Ik ben een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een

0: Hey, ik heb er naar maar gekeken, nog wel helemaal dicht.
1: Jimmy.
0: Jimmy?
1: Ja.
2: Yep.
1: Dan voor today, finito. Finish.

0: aan de kust der
1: Het is echt zo'n jurkje dat we Carrie van Sex and the City zo zien dragen. Het asymmetrische model maakt haar net even anders dan anders, net als Carrie. Ze heeft een mooie boothals die recht of off-shoulder kunt dragen met een mooi hemdje eronder. Het jurkje legt het accent op de taille zonder dat je je zorgen hoeft te maken over eventuele randjes. Draag je Carrie wat bloezend, dan valt het rokje boven de knie. Maar je kunt haar ook helemaal lang dragen. Uiteraard is ze verkrijgbaar. In het o zo favoriete Dark Navy. Je draagt Carrie met killer heels. Met een legging of skinny en stoere laarsjes. Stofsamenstelling 66% bamboe, 27% biologisch katoen, 7% lycra. Dit artikel is gemaakt in een GOTS gecertificeerd naaiatelier en stoffenfabriek in Turkije. Dat wil zeggen dat de arbeidsomstandigheden goed zijn en de arbeiders een eerlijk loon verdienen. Wil je meer lezen?
2: Drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone

0: You will miss
1: the
0: great.
2: The great is coming. The great is here. Every time you stop, you will miss it. Don't miss it. The great is here.
0: When you stop, the great exists.
1: Reality.
0: The great went by. Did you see it? It went. Bye, great. The great went. See you, great.
1: 1,000 to 2,000.
0: Last time
1: years.
0: I saw the great, it was last Tuesday. The great went by,
3: and I missed it. And
0: I turned it off, and I missed it, and the great went by.
1: Of course.
0: Now the great is here, and the great is gone. Bye, great. See you, great. I'll see you again next Tuesday.
4: Jan van den Dobbelsteen. Jan van den Dobbelsteen. Jan van den Dobbelsteen. Jan van den Dobbelsteen. Jan van den Dobbelsteen. Jan van den Dobbelsteen. Daniele Lemmeire, Daniele Lemmeire, Daniele Lemmeire. Daniele Lemmeire, Daniele Lemmeire, Daniele Lemmeire.
5: Stel, je gaat ergens heen waar je niemand kent. Je probeert zo snel mogelijk een netwerk aan te boren van mensen die naar alle waarschijnlijkheid interessant zijn om mee te praten. Over hun leven, over kunst, muziek, hoe ze overleven. Wat ze van de perverse dieren vinden, of auto's daar ook onder vallen, of zijn alleen mensen dat. Je neemt alles op, maakt ook veel buitenopnames, field recordings, en verzamelt ter plekke een hoop muziek van de mensen met wie je spreekt. En thuis ga je als een echte toerist eens goed luisteren wat je hebt verzameld. En maakt er vervolgens een docufictie van, voor het oor. De Ieren gingen vrolijk mee in ons platvloerse, we zijn NL, absurdisme. Dus verzonnen we achteraf maar wat personages erbij. Die fictief wellicht geloofwaardiger zijn als hun non-fictie collega's. Dus wordt besloten om er een hoorspel annex docu-fictie van te maken. Daar zijn 6 afleveringen Perverse Animals in Dublin uit voortgekomen. Terug te luisteren op de Concertzender. Maar we hadden zo onze twijfels hoe verder te gaan. Het basisidee om ergens heen te gaan en dan te praten met allerlei mensen blijft best goed. Alleen de implementering van, voor, tijdens of achteraf, van zoiets mafs en lichtelijk afstotends als perverse dieren, daar worstelen wij flink mee. Natuurlijk kom je onze vriend en vijand, de auto, gelukkig overal tegen. Dat schept een band. Afijn, lang verhaal, maar wat korter. We gaan naar Tbilisi. Via, via, et cetera, et cetera. We doen een optreden en praten met kunstenaars, muzikanten, biologen en actievoerders. We zijn all over the place, helaas niet in de countryside. Onze eigen waarneming en reflectie, onze eigen rol, staat hier meer centraal. Bij de Perverse Dieren-serie zijn wij per slotverrekening de constante factor. Dus gaan we eens lekker vroeten. Wat ons drijft en of het wel goed is. We zijn geen antropologen of sociologen, we zijn kunstenaars en zetten dit proces om in wat het nu is. En we bewegen ons inmiddels via ons werk weg van het anekdotisme van de homoseksuele necrofiele eend naar het pragmatisme van het soul-searching als zoiets überhaupt mogelijk is. Wellicht wordt ons nieuwe motto help, de schaamluis wordt met uitsterven bedreigd. 2 vragen. Wie is hier schaamluis en is dat pervers? Maar dat voor later. Wat nu volgt is een roadtrip annex hoortheater, een hoorspel annex field recording annex docu, maar geen soap meer. Het is wat het is. Onze hersentjes met woorden, geluiden, flarden, opmerkingen en met muziekmixes. Er zit duidelijke verbinding in met de Perverse Animals in Dublin. Verbinding als in verwerking, als reactie op en dan maar verder. Dat is het. Verder. Dit is een gecomponeerd werk. Bewerkt geluid, gemanipuleerd gesprek, spelen met de regels van het traditionele hoorspel en een poging tot anarchistisch hoortheater. U zult het wel horen. We noemen het Perverse Animals, Tbilisi, Carlands. A 7-part movement for manipulated radio play. Gemaakt door Lucas Simonis en Henk Bakker. Met medewerking van de Ecstatic Ticks. Voor Dr. Klangernoem met dank aan Worm, het Mondriaan Fonds en de Concertzender.

0: He has that with women. He thinks they're taking over.
1: To be offended. Hello? Let's meet, yes? Two pervs hitting it off. Creating a new sort of man. A man you may like to meet. A man of many places. Aangenaam. Twee dikke vrienden wisselen wat ditjes en datjes uit. Gezellig keuvelend. Een vrolijke meneer elders op de planeet denkt er zo het zijnde van. We luisteren naar hem. We luisteren naar hem. Naar hen. De Tiblissians. Ga je gang.
2: Ugge, ugge. Er waait weer eens een stevige wind. Of zeg je, er staat weer een stevig windje. Ja, ja, altijd wel eens maar downgraden, ontkennen. Tegelijkertijd vrolijk blijven. Eigenlijk altijd zodra wij een voet buiten de deur plegen te zetten.
1: Waarom zou je eigenlijk?
2: Question mark?
1: 1 voet buiten de deur. Wat gebeurt er met die andere voet? Weigert die? Als je in de gaten hebt dat het niet zo pluis is, waarom dan niet op de schreden teruggekeerd?
2: De voet en de schreden?
1: Het voortschrijdend inzicht. Daar moeten we
2: maar... Maar daar gaat het nu niet over. Vreemd wel, als je bedenkt dat het een constante factor betreft. En dat je daar niet over praat of er niet al te lang stil bij staat.
1: De wind. Heb je die staan? De wind.
2: De wind.
1: De wind. Even kennismaken tussendoor. Wij en je in bovenstaand zijn ik en hij. Wiens voet het betreft is ook niet zo relevant. En de wind houdt zijn bek toch wel. Progress. Progress. Progress. Progress. Progress.
2: Progress.
1: Progress.
2: Progress.
1: Progress.
2: Progress.
1: Progress.
2: Progress. Een predikant van een kleine kerkgemeente in de Amerikaanse staat Michigan heeft in zijn cel zelfmoord gepleegd nadat hij was veroordeeld wegens moord op de 24-jarige dochter van zijn verloofde. De man was tot zijn daad gekomen omdat hij graag seks wilde hebben met een lijk. Volgens de Morning Star heeft de 56-jarige John D. White zichzelf opgehangen in zijn cel in de gevangenis van Ionia. Pogingen om hem te reanimeren mislukten. White bekende in maart de 24-jarige Rebecca Gay te hebben vermoord. Hij werd veroordeeld tot 56 jaar cel.
1: Yes, progress.
2: I digress.
1: Hij declineert. Zijn kansen waren al niet best meer te noemen. Hoewel het zijn favoriete jaargetijden betreft, is tegenwind een aanzienlijk onderdeel hiervan. Had hij dat al gezegd?
2: Met een aan dingetje grenzende vasthoudendheid. Ugge, ugge.
1: Liberation serif.
3: Liberation.
1: Liberation serif.
3: Liberation serif. Liberation serif.
1: As we write. Speak.
2: It's the font, no longer the front that matters.
1: I'd say
2: pixels do the job even better.
1: So

0: Look!
1: Overrated.
0: Now here's a moment to have a look at the Wolf World translation. Misschien valt het allemaal wel mee. En als eenmaal de tweede voet over de drempel is, de rug gerecht, de missie voor ogen, het doel in zicht, blijkt er misschien ook nog een stevige wind mee. De powerful gesture.
2: The United Nations.
0: A scene! A scene! A scene! Yes! A scene! Zo slecht was ik niet.
2: I was not so bad.
0: Ik voerde helaas geen klok. Soms, maar ja, meestal zeek ik iedereen af.
2: I just pissed a lot, but that's because of my bad bladder.
0: Maar ik heb nooit iemand echt uitgescholden.
2: But I never went all the way.
0: Nou ja, een beetje wel. Maar nooit echt kwetsend.
2: Well, maybe a bit, but never hurtful.
0: Ik bedoel dat ik nooit scheldwoorden heb gebruikt die een duidelijke relatie met de persoon in kwestie hadden.
2: But I never had a relation with anyone I pissed on.
0: Het waren meestal abstracties als klootzak, zakkenwasser, troela, huppelkut, lijmsneuvel, waggel, kip, slapjanus, eikel, smeerpijp.
2: He loves abstract art and, well, he gives a whole name of a whole list of names. Well, I can't remember.
0: Ook discrimineerde ik niet op ras, soort of geloof.
2: He really hated everybody that was any size.
0: Nou ja, wel op geloof. Voor mij is iedereen die gelooft een enorme sukkel. En als ze ook maar 1 millimeter historisch bewustzijn had, in Anne-Marie niet vaak voorkomt, gelovigen, zouden ze weten wat een ellende. Nou ja, dat hoef ik niet te vertellen.
2: He prays to God that people will never learn about history, as it can only discourage them from doing things. Generally speaking. Yes.
0: Maar van lichamelijk geweld heb ik nog altijd vergehouden.
2: But he is still a virgin.
0: Ik deed geen vlieg kwaad.
2: He only fucks flies.
0: Nou ja, vliegen en muggen en andere insecten. Vredeveromsdalen bijvoorbeeld sla ik zo nu en dan dood. Maar alleen als ze hinderlijk om me heen zoomen of mijn bloed drinken.
2: And if you call Freddy van Romsdalen human, he even fucks that guy. Or drinks his blood. I think he is perverted enough for that.
0: Foul.
2: Fail. The good thing we can say about this guy is that he really tries to be good, but hasn't the slightest idea what it is. Good. Somebody give him some sense of direction, but don't come too near to him, you know, as that kind of smell is contagious. Maybe hand it to him with a stick and burn the stink after use. And wash, no, disinfect your hands. Maybe burn your clothes. And maybe cut your hair.
0: Een vriend, een meubelstuk.
3: De klok slaat 5:30. Het uur van de bezemsteel is gebroken.
2: Het kankerfonds gaat juist op de fles in een wolk van autonomie waar u je tegen zegt.
0: Het genezen volkje trilt dankbaar naar waarheid en het druppelt verzet door het kekkerverband waarin het gebruikelijke sprookje en de strijd tussen strevers wordt geïdealiseerd.
2: Ik heb dan wel geen geld of een limousine, maar wel een vrouw.
0: Echt iets om heerlijk bij weg te dromen.
2: Erg echt, tot je er erg in krijgt. Haar volle engheid, de prijs voor het mooiste aanrecht. Het luidkeels bezingen van zang en de triomf der beneveldheid. Oververhevenheid, verwevenheid, beleefdheid en weelderig vlemen.
0: Eindelijk een objectieve consensus. Het plukken van de dagelijkse kip, opdat alleen het ongevederte achterblijft.
4: En daarom, mijn vriend, beëindig ik deze speech met de hartelijke wens dat je deze dag nog lang heugen zal.
5: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
6: De hechter, de hengendom. De hechter, de hengendom. De hechter, de hengendom.
7: Einde van de uitzending. Dit was Dr. Klangendoen. Klangendoen.nl

0: Het specimen, het ras, is een specimen, het ras. Zonder aarde, zonder bodem, sta vast in de bodem.
1: Droom tot je een huis bent, droom tot je een huis bent.
0: Het gesteggel is gevleugeld, de vleugels hebben heg.

door. Blijf doortimmeren. Ja, doortimmeren. Remedium of doortimmert. Remedium of doortimmert. Doet u maar, ja.

Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem op de concertzender.

Luisteren naar de concertzender kan op verschillende manieren. Via de kabel, op internet en ook via de mobiele telefoon. Wilt u precies weten hoe? Surft u dan naar concertzender.nl en klik op ontvangst.

0: Dit is een pak rammel van de Concertzender. Alle programmagegevens vindt u op onze website www.concertzender.nl.
1: Ponies.
2: Check the time. Don't want to do it. Don't want to do it too long.

Welkom bij de Concertzender en een nieuwe Pak Rammel. Programmamaker Robert Kroos heeft de afgelopen zomer 5 weken lang in Hokkaido, het meest noordelijke eiland van Japan, doorgebracht. Gewapend met opnameapparatuur heeft hij van deze bijzondere gelegenheid gebruik gemaakt om veldopnames te maken. De geluiden die hij wist te vangen gaan van de cacofonische herrie in pachinko-automatenhallen via traditionele zang van de Ainu tot de stille klanken van de natuur. Het komende uur kan je meereizen doorheen de klankwereld van Hokkaido.